0: the dark.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Die Jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouwstasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

in mij. Allemaal is daar vrij. In weg van die gewemel kom een roepstem in die hemel. Dit is jouw land, dit is jouw thuiste. Wees trots daarop en behoed haar schoonheid. Het is een lied van vrijheid. Dit trilt vanuit die valleien tot boer in die hemeltoppen. En dit eeuwig, eeuwig dierend met die voeltjes waar haar zin. Hier is jy vry om dan

0: Yo, Stassi.
1: Raak je nervous as iemand jou draai opzak?
2: Wat je rug?
1: Is je bang met die slag van een basdrum? Voel je veilig as een storm op jou af?
2: As het ziet daar wat jou bloed draai?
1: Hoor je soms een ding wat voor jou deurgrond? Raak je nervous as iemand jou draai opzak? Is je bang met die slag van een basdrum?
2: As het ziet daar
1: wat jou bloed draai? Voel je veilig as een storm op jou afkomt?

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

so. De spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die grote.

zwak op en niet groot bloot loop. En die namen bio hard met zandkorrels koop hier op die kust.

vai, sussistono con un tiff, arreni woestijn, wil ik tot stil staan, kom en my plek in neem, ek wil gaan wegkruip.

0: Radio Stars.
1: Ladies and gentlemen.
0: Radio Stars.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Radio Stars.
3: Muziek, zoals jij daarvan houdt.
4: Zoals

0: Stars.
1: Yo, Starcy.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.